Ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld, ik ben niet de hele wereld,